0: bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteek is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Yeah.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden twee eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakt de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarigen aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het AB-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt, anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook twee doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad. Het weer van Weer Online. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: No Doubt. Muziek van Jimmy Nail.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Zo, allemaal weer wakker. Een hele goede morgen. Welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Ook zondagochtend tussen 8 en 10 kijken we terug. En dat doen we met heel veel genoegen naar de meest opvallende en de meest leuke fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En ja, we hebben er weer vier gevonden hoor, die we voor je nogmaals gaan herhalen de komende twee uur hier op jouw keuze in Twente. En dat doen we natuurlijk allemaal voor deze zondag, deze 20e september mee alweer, mensen. Ja.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Even wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee kan doen op deze zondag. Want vandaag in 1839, het is maar even dat je het weet, werd de eerste spoorlijn van Nederland geopend. Het was een mijlpaal in de industriële revolutie van het land. Ja, deze spoorlijn verbond namelijk Amsterdam en Haarlem. Een traject van slechts 16 kilometer. Ja, deze gebeurtenis markeerde het begin van het Nederlandse spoorwegnet, dat in de daaropvolgende jaren snel zou uitbreiden. Ja, vandaag in 1839 de eerste spoorlijn in Nederland.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2000 Inge de Bruin haar eigen wereldrecord de 100 meter vlinderslag verbeterde. Dat deed ze tijdens de Olympische Spelen van Sydney. Ze zwom naar goud met een tijd van 56,61 seconden. Ja, dat is heel snel. Dat is ongelooflijk snel. Waarmee ze opnieuw haar dominantie in het zwemmen bewees. En deze prestatie maakte haar tot een van de meest succesvolle Nederlandse zwemsters aller tijden. En tevens zette de Bruin hiermee Nederland op de kaart in de internationale zwemsport. Ja, vandaag in 2000. Hè? Ja, Inge de Bruin. Goed, wat historische feiten voor deze zondag. Waarvan ik zeg, ja, het is maar even dat je het weet, hè. Zijn er nog zaken waar we moeten denken vandaag? Nou ja, het is eigenlijk een rustdag, hè, zondag. Dus dat wereldopruimdag, dat moeten we even achterwege laten. Ik doe dat morgen maar, want ja, rustig aan vandaag, zeg ik. En het is vandaag, en die mensen, dat beest mag ook wel een beetje rust hebben. Het is namelijk de dag van het werkpaard, hè. Dus als je er eentje tegenkomt, laat hem rustig liggen. Haal niet in. En blijf rechts rijden, zeg ik.

0: words in heavy doses.
1: Nee, nee, Cherry op Twente FM. En Manchild, daarvoor uit, ik blijf het zeggen, de roemruchte jaren 80, Midger en If I Was. De Twente Ochtendshow met wederom, we gaan beginnen aan het eerste fragment uit een van die Twente Ochtendshows van de afgelopen week.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
3: Ook liedjes van vroeger, Jurgen Ortman, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Wim.
3: Gaan we liedjes van vroeger doen bij Harmonie Sicilia?
4: Harmonie Sicilia, ja, wij gaan zeker liedjes van vroeger doen. Wij gaan het volgende week dinsdag geven wij een tuinconcert, 's avonds. Bij,
3: oh, is dinsdag, sorry, dinsdag is dat.
4: Ja,
3: okay,
4: ja
3: okay,
4: is op dinsdag, ja. Dinsdagavond. Dinsdagavond is onze normale repetitieavond, maar we wilden al heel lang een mooi tuinconcert geven bij Hotel de Landmarken, restaurant de Commanderie heet dat. En we zouden dat in juli doen, ja, ik geloof het niet, maar in juli waren de weersverwachtingen zo slecht, toen regende het zwaar, terwijl we zeiden, ja, we gaan niet in de regen zitten. Slecht voor ons, slecht voor de instrumenten en geen bezoek. Dus toen hebben we dat uitgesteld naar september. En we hopen eigenlijk een beetje op een Indian Summer. En volgende week dinsdagavond dat het gewoon mooi weer is. 22 september. En we gaan liedjes spelen van de Blues Brothers, van Queen, Stevie Wonder, Grease. Highlights van Shrek. Dat soort liedjes. Dus eigenlijk wel mooie, vlotte.
3: Vlotte toestand, ja precies. Makkelijk toegankelijke muziek, zeg maar.
4: Ja, het is niet alleen het orkest. Ook de slagwerkgroep is daarbij aanwezig.
3: Okay.
4: En ook een paar marsen. Kijk, want marsen vinden wij, horen er ook altijd bij.
3: Zeker, nou en of. Ja.
4: Die gaan we ook spelen. En dat is, zoals gezegd, is dat in de tuin bij Hotel de Landmarken. We beginnen om 7:30, is de planning. Het kan zijn dat we na 7:00 gaan, want gisteravond hebben we repetitie gehad en we zagen dat het om 7:15 toch al wel een beetje donker werd. Maar ik zou zeggen, als mensen, en iedereen kan er naartoe, het is gratis entree, dus het is niet alleen voor de gasten van het hotel, maar ook voor mensen uit Oud-Marsemen omgeving. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En wat ik zeg, het begint om 7:30, kan zijn dat het om 7:00 begint.
3: Ja,
4: maar dan moeten we nog even overleggen. En
3: dat gaat rap, hè?
4: De socials. Ja, het gaat heel snel.
3: Zoals de oudjes dat zeggen, nou, je kunt dat duidelijk merken.
4: Ja, de winter komt eraf.
3: De winter komt eraan, de dagen van de korte.
4: Ja, dat is absoluut waar, Wim. En, goed, maar mocht het tijdstip inderdaad vervroegd worden, dan gaan we dat via de socials en via de media gaan we dat allemaal bekendmaken. En,
3: eigenlijk gewoon een hele mooie avond, Hans. Laten we eerlijk zijn, toch?
4: Ja, nee, absoluut. Dus we hopen inderdaad dat het droog blijft. Dat sowieso. En mocht het heel erg gaan regenen, toch, wat we natuurlijk niet hopen, dan wijken we uit naar ons repetitiegebouw. En dat is het Damast, ook in Oud-Marsum. Maar dat weten de meeste mensen wel te vinden.
3: Oké, er wordt ook gecommuniceerd, neem ik aan, op de socials en dat soort dingen. Dus,
4: dat gaan we dan inderdaad wel duidelijk.
3: Of laat het mij ook even weten. Doe nog even een appje, Hans, volgende week. Laat het even weten. Dan kom je nog even naar uitzending. Ga je het even vertellen.
4: Ik vind het een goed idee, Wim. En dat laten we jou zeker weten. Maar zoals gezegd, dus volgende week dinsdagavond Hotel de Landmarken. Gaan wij een mooi tuinconcert geven. En daar hebben we echt heel veel zin in.
3: Goed zo. Jij bent dirigent, toch?
4: Nee, joh. Ik ben voorzitter.
3: Dat is toch ook een beetje dirigent?
4: Ja, ik dirigeer inderdaad op bestuurlijk vlak. Maar van de muziek, ik speel trombone in het orkest.
3: Oh ja.
4: En onze dirigent is Nicky Kleijsen.
3: Oh ja.
4: En al 12
3: ben ik helemaal vergeten, neem me niet kwalijk.
4: Ja, nee, maar dat maakt niet uit.
3: Ja.
4: Ja, je kunt niet alles weten.
3: Nee, zo is dat. Zo is dat.
4: En dus dat.
3: Maar een bestuur dirigeren is soms nog lastiger dan een orkest, weet je dat?
4: Ik zeg, het is soms net politieke partij wel. Je moet natuurlijk wel zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar goed, we zijn al 153 jaar verder. 153 jaar bestaan we. 3 jaar geleden hebben we heel groot gevierd dat we 150 jaar bestonden. Zijn we ook bij jullie in de studio geweest.
3: En, ja, klopt.
4: Een groot feest.
3: Op woensdagavond was het voor mij goed. Nou, Hans het hoogte. Hans-Jurgen Ortman.
4: En nu je toch aan de lijn hebt.
3: Ja.
4: Wim, nog even heel kort.
3: Even de groetjes doen.
4: De groetjes aan mijn vrouw. dat was niet de bedoeling. Maar 11 en 12 december gaan we weer een heel groot concert organiseren in de sporthal. Proms of Oud-Muske. En daar hebben we Karin Hetzenberg, Dieder Sontiens, Herman Bolhaar, DJ Pelle. Ja, wat een gigamooi concert. Dat gaan we op een vrijdagavond en een zaterdagavond doen. Mensen kunnen daar nu al kaartjes voor kopen. Ja, ik ga even reclame maken. En,
3: ja, ik denk dat doen we volgende week of de week erop een keer, maar ga door.
4: Ik heb je nu toch aan de lijn.
3: Ja, dat dacht ik al.
4: Dat kan op de site van de Harmonie, hcormassum.nl. Daar is een QR-code en daar kunnen mensen kaartjes bestellen. Maar dat is pas in december. We gaan nu eerst voor het concert bij de Landmarkt.
3: Volgende week
4: dinsdagavond.
3: Ik wens je veel succes met de voorbereiding.

0: Twente wordt wakker met Huey Lewis en de nieuws. We gingen terug naar de jaren 80, mensen. Ja, we zitten er goed in vanochtend. Alle respect weer voor de muzieksamensteller van dit programma. Fijn. Hip to be square. Dat draaiden we in de Twentse ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal houdt Hotel De Kroon langer beschikbaar voor de tijdelijke opvang van statushouders. Het college wil de locatie van 1 oktober dit jaar tot eind volgend jaar gebruiken als doorstroomlocatie. In totaal kunnen daar maximaal 70 statushouders worden opgevangen. De gemeente loopt momenteel achter op de taakstelling, maar wethouder Ruby Bergen verwacht die achterstand de komende periode in te lopen. In De Kroon kunnen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Volgens de gemeente staat de buurt welwillend tegenover de verlenging en zijn er de afgelopen jaren geen problemen of overlast gemeld. En dan sport. Wisselende resultaten voor de Twentse amateurvoetbalclubs. SVZW uit Wierden verloor thuis met 1-2 van Harkemase Boys. De Wierdenaren blijven daardoor hekkensluiter. Ook HSC 21 ging onderuit. Op bezoek bij Onsneek werd het 4-1. HSC 21 kreeg bovendien 2 rode kaarten. Dato Vriezenveen herstelde zich juist van de eerste nederlaag van het seizoen. Dankzij 2 doelpunten van Frank Smit werd WHC met 2-1 verslagen. Neo Borne speelde met 1-1 gelijk bij Lac Frisia. In de derde divisie leed koploper Geenemuiden de eerste nederlaag van het seizoen. 1-0 werd het bij Scherpenzeel. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.

Jazzy en Calvin Harris in de Twentse Ochtendshow met Satisfy. En daarvoor draaiden we Queen, een van de vele successen voor deze band. En I Want to Break Free. De Twentse Ochtendshow met zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst muziek van Swing Out Sister.

0: Ik zat wel eens even te surfen op het internet naar deze band Swing Out Sister, waar die eigenlijk gebleven is. Ja, wellicht heb ik onder een steen gelegen, maar ja, buiten de jaren 80 en begin jaren 90 heb ik ze nooit weer gehoord, laat staan gezien. Maar goed, niets is onmogelijk, zeg ik. Breakout was een hit in de jaren 80 en je hoorde hem zojuist in de Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Start to sing. Shaya van den Berg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dat gaat morgen van start, hè. Dat is een landelijke actieweek, maar ook Calibre doet mee in de diverse plekken hier in Twente.
3: Ja, zeker. Eigenlijk alle plekken. En we doen mee met onze koren. Start to sing is een actieweek van zowel Nederland als Vlaanderen. En de bedoeling is dat we overal mensen met elkaar verbinden door samen te zingen. Dat ze een verbinding met elkaar ervaren en voelen. En we hebben nogal wat koren bij Calibre. Dus er gaan erg veel koren meedoen. En het is ook een moment waarop nieuwe koren van start kunnen gaan, waardoor mensen nog eens even een nieuw thema kunnen vinden waar ze in willen zingen.
2: Ja,
3: dat is groots. Dat is heel groot opgezet.
2: Ik heb heel veel koren wel eens in de uitzending, of heel veel regelmatig moet ik zeggen, eigenlijk bijna wekelijks wel. En men zit altijd met die mannenstem een beetje te klungelen.
3: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig, want ik heb twee koren waarin de mannen overheersen.
2: Oh.
3: En ik ben bij één koor, bij het Calibre Vocaalkoor, met name op zoek naar sopranen.
2: Ja.
3: Dus bij deze sopranen, echte sopranen, die durven, die geen hoogtevrees hebben. Die durven hoog te zingen, want we zijn bezig met de Dido en Aeneas. Maar het klopt wel, het is lastig. En in dat kader heb ik nog een heel spannend koor aan te bieden. Dat is, dat gaan we, woensdag gaat het van start. Dat is het Matthäus koor. En daarin mogen alleen maar jongens zingen. Dus ik ben echt op zoek naar muzikale jongens. Die ook echt al wat noten op hun zang hebben. Vanaf ongeveer 8 jaar.
2: Ja, je zegt noten op de zang. Ik pak, we slaan van de ene naar de andere. Noten op de zang vind ik een leuke, ja.
3: Dat zo heet dat.
2: Ja.
3: En zij gaan zingen. Wij gaan het leven van Johann Sebastian Bach onderzoeken en zingen. Bij de Matthäus Passie, wat samenwerking is met het Stadsjongenskoor. Onder leiding van Mariette Effing, waar ik veel samen mee werk. En dan mogen wij met de grote namen mee gaan zingen.
2: Heel
3: met Fion.
2: Ja. Te gek.
3: En concerten, ja, zeker. Grote concerten. En daar ben ik echt wel op zoek naar jongens die wat durven. En dat is dan hopelijk bij deze ook hoorbaar. Jongens,
2: ja,
3: kom. En het zijn alleen jongens.
2: Alleen jongens.
3: Goed zo. Maar voor de meisjes heb ik ook wat, hoor. Want we hebben heel veel koren. En zeker al mijn kinder- en jeugdkoren. Daar kunnen zowel jongens als meisjes heel graag in zingen. We zijn nu bezig met een mooi project. Licorist is dat, een filmmuziek project. Dus het is van alles wat. Er is opera, filmmuziek, er is popmuziek, er is klassiek.
2: Overal waar je van houdt, ja precies. Zo staat Almelo, Enschede en Oldenzaal. Hè. Op alle locaties gaat het gebeuren, hè. Deze start to sing. Zijn er nog tijdstippen of is het gewoon even verstandig gewoon om op de website te kijken? Calibre voor kunsten is het, hè?
3: Start to sing bij Calibre voor kunsten. En daar staan alle koren op. Het is te veel om op te noemen. Ik heb er zelf al 8. Dus daar kun je alles terugvinden. Ieder wat wil.
2: Ieder wat wil. Ze komende week dus van of morgen. Start to sing. Calibrevoorkunsten.nl. Ik dank je wel, Shaya. En succes. En ik hoor graag of het gelukt is met de jongens.
3: Ja, dankjewel.

0: overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
13: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pas regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Jason Mraz en Make It Mine.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste nummer na negenen wat we ten gehore brachten via de machtige zenders van Twente FM was van Taylor Swift. En Cruel Summer. Deel 2 van Twente wordt wakker zondagochtend. Twee fragmenten liggen er nog klaar om weer herhaald te gaan worden. Daarnaast kijken we naar het laatste weerbericht. Ja, wat zal ik daar op voorhand iets van zeggen? Nee, straks alle details in het laatste gedeelte van dit programma. En natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio, verzorgd door de redactie van 1 Twente. Rond 9:30 zoeken we contact met Tanja Reinders.
1: Tot 10:00 is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Even een dansje maken met Ja Bro en People en Don't Stop.

0: Prodigy. Tezamen met ditmaal Bruno Mars en Still op Twente FM. En daarvoor uit de jaren 80, Ja Bro en People. En Don't Stop the Music. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de boerderij. We gaan naar een boerderij waar Vegenboer zoon rondloopt. Wouter Waaier. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, ik probeer er een mooi verhaal van te maken. Maar je hebt de Vega-trofee. Ja. Tenminste, je bent genomineerd voor de Vega-trofee. Boerenzoon, Vega, vertel.
3: Ja, het is de Vega-trofee. Ik mag gewoon op zijn Nederlands, gelukkig.
2: Oh, ja, ik maak er iets moois van. Ja, ja. Ik probeer het grootste voor te doen dan dat het is, waarschijnlijk.
3: Ja, ja. Dat klinkt het wel heel hip in het Engels altijd, hè? Ja.
2: Toch? Ja.
3: Nee, het is een publieksprijs van de Vegetariërsbond. Het Vegetariërsbond kennen we denk ik allemaal wel van dat groene vinkje op de producten in de supermarkt. Die vegetarisch of plantaardig zijn. En hiervoor konden mensen, andere inspirerende mensen en organisaties insturen. Waarvan zij vonden dat ze het wel verdienden om eens in het zonnetje gezet te worden. En blijkbaar vonden mensen dat van mij, dat mocht.
2: Wat is de reden daarvoor?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, mensen vinden dus blijkbaar dat ik veel doe voor dieren. Ja, ik heb natuurlijk een documentaire gemaakt, Liesje Sok was leeg voor de NPO. Ik heb vier stieren, vleeskalveren gered van de slacht. Ja, dat zijn dingen wat heel concreet zijn. Hoe ik mij inzet voor het beter dierenwelzijn.
2: Ja, we hebben het al elkaar daar eerder over gesproken. Ik weet alleen niet meer wanneer. Ja. Dat was een jaar geleden of zo. Het ging over die documentaire, staan we iets voorbij, ja, toch?
3: Ja, dat was dan ergens in december waarschijnlijk.
2: Ja, heel goed. Ja. Ja. Hey, heel veel mensen vinden dat, heel veel mensen vinden dat raar. Ik vind het niet raar, maar weet je, je denkt in eerste instantie niet aan een vegan. Maar zeg ik het weer trouwens op zijn mooi woord trouwens.
3: Ja,
2: zoon van de boer en zo. Hoe is dat zo allemaal zo gekomen?
3: Ja, dat is inderdaad. Mensen kijken er altijd heel verbaasd van op. Maar ik zeg altijd, ja, juist omdat ik op die boerderij ben opgegroeid tussen die vleeskalver en was het voor mij heel duidelijk dat ik daar niet achter stond en dat ik dus een ander pad wilde bewandelen. Want ja, gewoon, mijn vader doet wel zijn best natuurlijk. Maar ik vind dat die dieren daar in die stallen wel iets beters verdienen dan heel kort leven en dan uiteindelijk geslacht te worden. En dus daar wilde ik niet meer aan bijdragen en toen werd ik veganist.
2: Ja. Ja, weet je, als je dat zegt, dan denk ik ook van, ja, nee, ik kan dat ook niet zien, weet je. Ik vind het ook verschrikkelijk, maar ik vind een stukje vlees altijd zo lekker, weet je. Dat schuurt een beetje met elkaar. Ja.
3: Nou ja, dat is inderdaad zo. En dat begrijp ik ook heel goed, want ik heb zelf ook lang heel veel. Ik had eigenlijk het meeste vlees van het hele gezin als iets aan mij. Dus ik herken dat wel en ik dacht ook altijd dat het heel moeilijk zou zijn. En uiteindelijk ben ik het gewoon eens langzaamaan gaan proberen in kleine stapjes. En zo viel het eigenlijk heel erg mee.
2: Ja, en je bereikt heel veel mensen, zeg je ook. En dat vind ik wel een mooie kreet, buiten de havermelkbubbel.
3: Ja, ja. Dat klopt. Ja, kijk, ik kan allemaal voor eigen parochie blijven naar preken. Maar ja, die veganisten en vegetariërs, die zijn al om. Die hoef ik eigenlijk niet meer wat vertellen.
2: Nee.
3: Dus ik wil eigenlijk vooral dat ik ook mensen die daar niet zo mee bezig zijn, dat ik die ook eens spreek en dat we eens in gesprek gaan. Kijk, je hoeft voor mij echt niet van de ene op de andere dag plantaardig te gaan eten. Maar als we nou eens samen kunnen kijken wat we voor die dieren kunnen doen en daar gewoon eens een gesprek over hebben. Want dat vind ik wel heel erg missen in het politieke landschap.
2: Ja, ben ik er echt wel met je eens. En wat ik al zeg, maar ik laat een stukje vlees er niet om staan. Maar als ik dan zie hoe sommige dieren worden behandeld. Nee, maar weet je dat wel dus. Hè? Ik zie
3: dat
2: altijd een beetje als een stukje natuur,
3: ook,
2: maar toch. Ja, ja.
3: Er zijn natuurlijk ook andere manieren om eraan bij te dragen. Kijk, als jij het nog steeds heel moeilijk vindt om je vlees te laten staan, dan kun je ook zeggen, nou dan. Dan doneer ik aan mensen die dat wel kunnen doen. Zoals ik heb die vleeskalveren gered. En daar heb ik heel veel mensen aan gedoneerd die nog wel vlees eten. Maar die het zo'n mooi initiatief vonden. Kijk, op die manier help je ook. Je kunt ook zeggen, nou, ik ga wakker dier of zo, laat ik dier helpen.
2: Ja.
3: Dan kun je toch iets doen. Je hoeft niet per se gelijk te zeggen, nou, ik stop helemaal met dat vlees. Maar er zijn genoeg manieren om toch nog iets voor de dieren te doen.
2: Ja, even voor de goede orde. De boerderij is in Almelo, toch? Daar kom je vandaan. Ben je nog op de boerderij of ben je inmiddels elders?
3: Nou, de boerderij die staat in Geesteren.
2: Oh, Geesteren, ja, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval hier in de buurt. Ja,
3: ja, ik woon daar niet meer op de boerderij. Ik woon inmiddels in Almelo, maar ja, ik kom daar nog heel vaak.
2: Ja, ja, in Almelo hebben we geen boerderij staan, hè?
3: Sorry, wat zei je?
2: Dat in Almelo geen boerderij staat, tenminste midden in de stad.
3: Nou ja, er staan ook wel hele mooie boerderijen hoor, maar die zijn...
2: Verbouwd, ja, die zijn woning.
3: Iets chiquer, iets duurder ook. Dus,
2: precies, ja. Hey. Alle gekheid, want we kunnen hier nog uren over praten. Ik vind dat ook wel een interessant onderwerp. Ik vind het mooi dat je zeg maar genomineerd bent. Wat is het vervolg? Hoe gaat het nu verder?
3: Nou, we gaan natuurlijk ervoor dat we dat winnen. Hè. Kijk, ik ben best wel competitief, dus ik wil gewoon winnen. En ik denk ook dat ik dan ook weer een mooi verhaal naar de buitenwereld kan vertellen over dierenwelzijn. Dus ja, als je daar mij mee wilt helpen, dan kun je op mij stemmen. Dat kan via de website van de Vegetariërsbond. Dat is vegetariërs.nl.
2: Goed zo. En wanneer, voor wanneer moeten we dat doen? Want dat is wel even belangrijk, hè, Wouter?
3: Dat is heel belangrijk, want het gaat al snel. Dat kan tot en met 22 september.
2: Oké. Okay.
3: Dan wordt de prijs bekendgemaakt op Dierendag 4 oktober.
2: Per omgaande dus stemmen op Wouter Waaien. Nog één keer het webadres, Wouter.
3: Vegetariërs.nl.

0: topper Jeroen van der Boom. Ditmaal in de solo-actie. Want ja, hij deed het helemaal alleen. Jij bent zo. En Fleetwood Mac. Een band met een ongelooflijk oeuvre. Dit was er eentje van. Save Me in de Twentse Ochtendshow. Waar we zo dadelijk weer terug zijn met een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows. We hebben het weer. Nu het laatste nieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal houdt Hotel De Kroon langer beschikbaar voor de tijdelijke opvang van statushouders. Het college wil de locatie van 1 oktober dit jaar tot eind volgend jaar gebruiken als doorstroomlocatie. In totaal kunnen daar maximaal 70 statushouders worden opgevangen. De gemeente loopt momenteel achter op de taakstelling, maar wethouder Ruby Bergen verwacht die achterstand de komende periode in te lopen. In De Kroon kunnen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Volgens de gemeente staat de buurt welwillend tegenover de verlenging en zijn er de afgelopen jaren geen problemen of overlast gemeld. En dan sport. Wisselende resultaten voor de Twentse amateurvoetbalclubs. SVZW uit Wierden verloor thuis met 1-2 van Harkemase Boys. De Wierdenaren blijven daardoor hekkensluiter. Ook HSC 21 ging onderuit. Op bezoek bij Onsneek werd het 4-1. HSC 21 kreeg bovendien 2 rode kaarten. Dato Vriezenveen herstelde zich juist van de eerste nederlaag van het seizoen. Dankzij 2 doelpunten van Frank Smit werd WHC met 2-1 verslagen. Neo Borne speelde met 1-1 gelijk bij Lac Frisia. In de derde divisie leed koploper Geenemuiden de eerste nederlaag van het seizoen. 1-0 werd het bij Scherpenzeel. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, we gaan even kijken naar het weer. Dat gaan we vandaag extra uitgebreid doen. Want ja, we lopen richting de herfst, wil ik nog niet meteen noemen. Maar toch wel dat het allemaal wat minder wordt. Maar hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo dadelijk meer details om maar even met deze zondag te beginnen. Ja, de zon die schijnt wat vaker als gisteren, maar het komt ook tot enkele buien, staat hier te lezen. Matige zuidwesten tot westenwind, die waait er. En bij ons hier in Twente dreigt de temperatuur uit te gaan komen op een graad of 19 à 20. Nou, dat zijn best mooie temperaturen, toch? Nou, morgen en maandag blijft het droog bij ons in de regio. De vraag is of we veel zonneschijn kunnen

zien. Dat is maar even ja, hoe je het bekijkt. Want de wind die waait vanaf de zee. En dat zorgt voor aanvoer van tamelijk veel wolken. Met opnieuw 19 graden is het nou, niet slecht voor de tijd van het jaar, zeg ik om mijn beurt. Ja, en de dagen erna is er grote kans op aangenaam zomerweer. Het blijft grotendeels droog. Er is niet te veel wind en de zon die schijnt regelmatig. Temperaturen die uit gaan komen in de begin van de week, zeg maar, tussen de 19 en 22 graden. Maar later is het best mogelijk dat we nog wat zomerse waarde gaan krijgen. De vraag is alleen hoe hoog die temperaturen uit gaan komen. Het is een beetje afhankelijk van de windrichting. Mocht die uit het zuiden tot zuidoosten waaien, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Dan zou de temperatuur zomaar kunnen stijgen naar waarde tussen de 20 en 25 graden. En dat is toch wel uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Maar waait de wind uit het noorden tot noordwesten, dan blijft ons land gevoelig voor bewolking. En een enkele bui is dan ook mogelijk vanuit zee. Ja, op die momenten is er ook een goede kans op een aantal mooie... Op dit moment is er een goede kans op een aantal mooie nazomerdagen. Zo moet ik het zeggen. Dus ja, de kans dat hij uit het zuiden tot het zuidoosten waait, die is toch wel een stukje groter. Echter, het rustige weer brengt ook een keerzijde met zich mee. Want onder heldere en windstille omstandigheden stijgt de kans op mist of lage bewolking. Nou, omdat de zon aan kracht verliest en de nachten langer worden, kan deze grijzigheid steeds hardnekkiger worden. Kijken we nog even vooruit naar de nieuwe maand oktober. Ja, dan verandert er waarschijnlijk weinig. Maar richting het midden van de maand lijkt de wisselvalligheid toch wel weer toe te gaan nemen. Regengebieden en buien vanaf de Atlantische Oceaan die komen dichterbij. En daarnaast lijkt ook het Middellandse Zeegebied, daar gaat de buienkans een beetje toenemen. Met deze toenemende buienkans is in het westen en het zuiden van Europa steekt in ons land een wind op uit zuidwestelijke richting. En hiermee wordt zachtige en vochtige lucht aangevoerd met een toenemende buienkans in ons land tot gevolg. Normaal ligt de temperatuur rond de 17 graden. Maar we zouden er zomaar een aantal graden boven kunnen zitten. Kortom, in de loop van de oktobermaand wordt er zachter weer dan normaal verwacht. Maar dit gaat wel gepaard met toenemende wisselvalligheid.

0: Styles op de Twentse Radio. Hij houdt er wel van. American Girls draaiden we in de Twentse Ochtendshow. Waar we, ja, we moeten een klein beetje haast gaan maken. Alweer aanbeland zijn bij het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Daniel van Klaveren. Daniel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van Theater Zonnevank. En we zeggen gefeliciteerd. Ik zie iets met een zilveren krekel.
3: Dankjewel. Dat klopt. Wij hebben, althans twee van onze acteurs hebben de zilveren krekel in de categorie beste podiumprestatie gekregen.
2: Oké. Okay.
3: Voor een productie bij ons. Dus daar zijn we heel erg trots op.
2: Ja, dat is niet zomaar. Waarom is dat? Hoe is dat zo tot stand gekomen?
3: Nou, de Zilveren Krekels, dat zijn de landelijke jeugdtheaterprijzen die elk jaar worden uitgereikt op het theaterfestival. Die bestaan in twee categorieën. De categorie beste productie en de categorie beste podiumprestatie. En Theater Zonnevank heeft nu zijn 14e nominatie al in ontvangst mogen nemen van deze prijzen. En in dit geval voor de twee acteurs van de voorstelling Klassencarousel. En dat is een heel bijzonder project. Een voorstelling bestaat eigenlijk uit drie delen, waarmee twee acteurs in één dag een hele school als het ware overnemen. Spelen ze drie voorstellingen voor drie verschillende leeftijdsgroepen. En ja, dat doen ze ontzettend knap. Maken heel mooi contact met het publiek. En nou ja, voor die prestatie zijn zij dus voor de Zilveren Krekel genomineerd. En hebben net naast het goud gegrepen, zeg maar.
2: Ja, ik vind zilver al geweldig natuurlijk allemaal. Zeg, waarom horen we hier zo weinig van in Twente, Theater Zonnevank en het hele gebeuren? Ja, het kan aan mij liggen, maar dat behoeft toch veel meer publiciteit in dit geval. Tenminste, veel meer reuring. Hè? Deze mensen verdienen toch meer dan een zilveren krekel.
3: Dankjewel, ik ben het helemaal met je eens. Dus bij jullie ook hierbij de uitnodiging om gewoon op al onze premières acte de présence te komen geven.
2: Oh ja, dat is goed.
3: Ja, wij zijn niks liever. Wij spelen inderdaad, we maken 6 producties per jaar die eigenlijk spelen op scholen in Overijssel en Gelderland. En daarnaast ook theatervoorstellingen die dus door het hele land reizen. En ja, bijna altijd gaan die in première in Enschede in ons eigen pand hier in de stad. Zoals jullie weten zijn we ook bezig met een nieuwe huisvesting. Hopen daar over een aantal jaar langere series voorstellingen te kunnen geven in het ware huis voor de stad. Zodat, ja, precies wat jij zegt, dat wat wij maken langer en meer te zien is binnen Enschede en dus binnen Twente, voordat we op tournee gaan.
2: Ja, daar moeten we trots op zijn met z'n allen. Zeker weten. Ben ik helemaal voor.
3: Zeker.
2: Goed zo. Hey, zit er nog meer in de pen? Of wat gaat er met deze voorstelling gebeuren? Laat ik het dan zo zeggen.
3: Nou, deze voorstelling die gaat in reprise dit jaar. Die gaat vanaf februari een theatertour maken. Dan heet het Familiecarousel. En dan bouwen we eigenlijk in theaters die klaslokalen na. En dat is als het ware, ja, dan nemen ze als het ware een dag het theater over. Dus dat kan je zien als een mini-festival. Je koopt als publiek gewoon één theaterkaartje. Maar dan kan je zelf kiezen of je 1, 2 of 3 voorstellingen ziet. Ze duren allemaal 45 minuten. En die voorstellingen gaan dus over een circusfamilie. Dus er spelen broertjes en zusjes uit dezelfde circusfamilie. En daar is iets gebeurd, waardoor ze daar niet meer mogen zijn. En ze worden naar de dichtstbijzijnde school gestuurd. En je maakt eigenlijk hun eerste schooldag mee. En hoe het is voor hen om daar als nieuwkomer binnen te komen. Maar ook krijg je, zeg maar, in elke voorstelling een ander tipje van de sluier over wat er nou eigenlijk in hun leven aan de hand is. Dus als je meer delen achter elkaar ziet, ja, is dat een mooie puzzel om te leggen. Want wat is er nou precies gebeurd?
2: Nou, goed verhaal. Meer op theaterzonnevang.nl of zonnevang.nl.
3: Ja, www.zonnevang.nl, inderdaad.
2: Goed zo.

Don't You Forget About Me. Een van de laatste deuntjes voor vanochtend in de Twentse Ochtendshow. Hij kwam natuurlijk van de Simple Minds. Dank voor het luisteren. Veel plezier na tienen met het Twente FM Weekend. En een

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
9: De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven, omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM.

0: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. Cityring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Oldenzaal houdt Hotel De Kroon langer beschikbaar voor de tijdelijke opvang van statushouders. Het college wil de locatie van 1 oktober dit jaar tot eind volgend jaar gebruiken als doorstroomlocatie. In totaal kunnen daar maximaal 70 statushouders worden opgevangen. De gemeente loopt momenteel achter op de taakstelling, maar wethouder Ruby Bergen verwacht die achterstand de komende periode in te lopen. In De Kroon kunnen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Volgens de gemeente staat de buurt welwillend tegenover de verlenging en zijn er de afgelopen jaren geen problemen of overlast gemeld. En dan sport. Wisselende resultaten voor de Twentse amateurvoetbalclubs. SVZW uit Wierden verloor thuis met 1-2 van Harkemase Boys. De Wierdenaren blijven daardoor hekken sluiten. Ook HSC 21 ging onderuit. Op bezoek bij Onsneek werd het 4-1. HSC 21 kreeg bovendien 2 rode kaarten. Dato Vriezenveen herstelde zich juist van de eerste nederlaag van het seizoen. Dankzij 2 doelpunten van Frank Smit werd WHC met 2-1 verslagen. Neo Borne speelde met 1-1 gelijk bij Lac Frisia. In de derde divisie leed koploper Geenemuiden de eerste nederlaag van het seizoen. 1-0 werd het bij Scherpenzeel. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen, verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het weer van Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM.

0: Bonau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Rijkswaterstaat voert vanaf maandag nachtelijke werkzaamheden uit aan de A1 bij Oldenzaal. Tot en met zaterdag 26 september wordt 's nachts gewerkt aan het asfalt. En daardoor zijn delen van de A1 richting Hengelo en de Lutte tijdelijk afgesloten. Ook afrit Hengelo-Noord gaat tijdelijk dicht. De afsluitingen gelden meestal van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en maximaal 10 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vooraf de actuele verkeersinformatie te checken. De brandweer Twente heeft maatregelen genomen tegen inbraken in brandweerkazernes. Vorig jaar werd ingebroken in kazernes in Glanenbrug en Boekelo. Dieven waren daarbij uit op zogenoemd redgereedschap, zoals spreiders en scharen. Volgens commandant Stefan Wevers is het in Twente sindsdien rustig gebleven, maar landelijk zijn inmiddels zo'n 80 van de 950 kazernes doelwit geweest. Het gestolen gereedschap wordt vermoedelijk gebruikt bij inbraken, in bijvoorbeeld juwelierszaken en elektronica-winkels. Welke maatregelen brandweer Twente heeft genomen, dat wil Wevers niet bekendmaken, om dieven niet wijzer te maken. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Heeft te maken met wegwerkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

42, Running in the Family. Hey, het is zondagmiddag op je radio. Ik ben hier om een paar uurtjes in te vallen. Henk, die is eventjes de hot op, om het maar even zo te zeggen. Weet je, zondag is altijd zo'n dag dat ik altijd denk, nou, blijf lekker in mijn bed liggen. Maar goed, het is vandaag best nog wel een prima weertje. Zo'n 21 graden, want het zonnetje komt er nog een beetje door. Dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Hey, zometeen muziek van David Bowie, Sound and Vision. Maar dit is Teddy Swims.

0: Davina Michel en Nobody's Perfect. Hey, mocht je vanmiddag door Enschede lopen ineens denken, waar komt dat Zeemanslied nou ineens vandaan? Nou, het Van Eekplein, daar is vanaf 12 uur het Shanty Sing of Duitsland-Nederland. Drie koren uit Nederland en Duitsland, waaronder Shantykoor Wrakhout en de Oostvaarders nemen daar het podium over. En ondertussen is er ook gewoon de zondagmarkt en duurt toch ongeveer tot 5 uur. De toegang is gratis, dus mocht je nog geen plannen hebben vanmiddag, je kunt zo aanschuiven. Meer info hierover staat op 120.nl.
1: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
2: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Rijkswaterstaat voert vanaf maandag nachtelijke werkzaamheden uit aan de A1 bij Oldenzaal. Tot en met zaterdag 26 september wordt 's nachts gewerkt aan het asfalt. En daardoor zijn delen van de A1 richting Hengelo en de Lutte tijdelijk afgesloten. Ook afrit Hengelo-Noord gaat tijdelijk dicht. De afsluitingen gelden meestal van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en maximaal 10 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vooraf de actuele verkeersinformatie te checken. De brandweer Twente heeft maatregelen genomen tegen inbraken in brandweerkazernes. Vorig jaar werd ingebroken in kazernes in Glanenbrug en Boekelo. Dieven waren daarbij uit op zogenoemd redgereedschap, zoals spreiders en scharen. Volgens commandant Stefan Wevers is het in Twente sindsdien rustig gebleven, maar landelijk zijn inmiddels zo'n 80 van de 950 kazernes doelwit geweest. Het gestolen gereedschap wordt vermoedelijk gebruikt bij inbraken, in bijvoorbeeld juwelierszaken en elektronica-winkels. Welke maatregelen brandweer Twente heeft genomen, dat wil Wevers niet bekendmaken, om dieven niet wijzer te maken. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Eva Max en Every Time I Cry. Ja, weet je wat ik trouwens zo lekker vind aan zo'n zondagprogramma? Ik hoef eigenlijk helemaal nergens naartoe te werken. Geen vaste items, geen gedoe. Gewoon kijken welke muziek er voorbij komt. En af en toe denk ik dan, ja, deze wil ik wel graag even wat harder horen. Dit is dus een eentje. Runaway Train van Soul Asylum.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
6: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. Drie Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Alexander O'Neill, Fake. Ja, het is vandaag even geen Henk Ketting, maar Mark Schepers. Henk, die geniet van een dagje vrij. 1 uur geweest, mocht je net de radio aanzitten, hartstikke gezellig dat je erbij bent. Nou, misschien zit je uitgebreid te lunchen, ben je onderweg of loop je thuis gewoon een beetje aan te rommelen. Nou, ik zit hier nog wel even om je lekker van muziek te voorzien, dus we gaan gewoon rustig verder.

0: muziek van Taylor Swift op Twente FM. Hey, als je het Gochpot nog wilde bekijken, maar er nog niet aan toe bent gekomen, nou, vandaag is je laatste kans. Het Kunst- en Technologiefestival zit sinds donderdag verspreid over 10 plekken in en rond de Enschedese binnenstad. Ja, en dit jaar draait het onder meer over hoe social media, algoritmes en technologie invloed hebben op hoe wij naar de wereld kijken. Ja, er staan ongeveer 100 kunstenaars en artiesten. En bij het Gochpot hebben ik had het een beetje hetzelfde. Sommige dingen snap ik meteen. En andere dingen denk ik van, ja, nee, ik moet toch eventjes nadenken waar ik hier nou eigenlijk naar zit te kijken of waar ik naar gekeken heb. Maar goed, dat maakt het ook wel weer leuk. Dus vandaag nog in Enschede. Meer hierover vind je allemaal op onze website 120.nl.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Rijkswaterstaat voert vanaf maandag nachtelijke werkzaamheden uit aan de A1 bij Oldenzaal. Tot en met zaterdag 26 september wordt 's nachts gewerkt aan het asfalt. En daardoor zijn delen van de A1 richting Hengelo en de Lutte tijdelijk afgesloten. Ook afrit Hengelo-Noord gaat tijdelijk dicht. De afsluitingen gelden meestal van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en maximaal 10 minuten extra reistijd. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vooraf de actuele verkeersinformatie te checken. De brandweer Twente heeft maatregelen genomen tegen inbraken in brandweerkazernes. Vorig jaar werd ingebroken in kazernes in Glanenbrug en Boekelo. Dieven waren daarbij uit op zogenoemd redgereedschap, zoals spreiders en scharen. Volgens commandant Stefan Wevers is het in Twente sindsdien rustig gebleven, maar landelijk zijn inmiddels zo'n 80 van de 950 kazernes doelwit geweest. Het gestolen gereedschap wordt vermoedelijk gebruikt bij inbraken, in bijvoorbeeld juwelierszaken en elektronica-winkels. Welke maatregelen brandweer Twente heeft genomen, dat wil Wevers niet bekendmaken, om dieven niet wijzer te maken. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige westenwind wordt het vandaag een graad of 19.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Dennis Lane en I Wanna Be. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor zondag heb jij? Ben jij van alles vol plannen? Hè, wandelen, ergens lunchen, familie bezoeken, nog even weg? Of ben jij meer van, ik heb vandaag helemaal niks gepland en dat wil ik ook graag zo houden? Ja, ik kan dat laatste dus echt heerlijk vinden. Gewoon zien waar de dag terechtkomt en dan zien we wel weer verder. Morgen is het weer maandag en begint de week gewoon weer. Hey, het is de weekend, denk ik. Ik wou bijna zeggen door de middag. Dat zit natuurlijk altijd door de week tussen 1 en 4. Maar vandaag eventjes invallen voor Henk. Hey, ik help je de middag door met lekker veel muziek. Zometeen nog Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Maar eerst Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. Cityring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden drie Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij knooppunt Velperbroek ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Dozier en Take Me to Church bij Twente FM. Hey, 2 uur geweest. Leuk als je net binnenkomt vallen. Dit is Weekend Henk. Maar vandaag even zonder Henk. Die geniet van een lekkere vrije dag. Hey, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik zat gisteren in de auto en op een gegeven moment kwam er kerstmuziek voorbij. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Maar er zijn ook mensen die het verschrikkelijk vinden. Nou, voor de mensen die het helemaal geweldig vinden, ik heb goed nieuws. Want Duiven heeft zojuist bekendgemaakt wanneer de kerstshow weer open gaat. Mocht je daar als eerste in de rij willen staan, 1 oktober vanaf 9 uur wordt daar de grootste kerstshow van Europa weer geopend. Kun je geld weer lekker uitgeven aan pruttel die je dan weer in je huis kunt zetten om het vervolgens in de januari ergens weer naar zolder te verplaatsen en volgend jaar gewoon weer nieuwe spullen te kopen, toch? Hey, het is Weekend Henk waar je naar luistert, zoals ik net al zei. Zonder Henk, maar vandaag eventjes met Mark. En vandaag hebben we lekker veel muziek. Zo meteen nogmaals Smith & Nalhorn met Drive Safe. Maar ook de Dire Straits komen er nog aan met Walk of Life. Waar is deze? Roxy Dex?

0: Take Me Back, Kygo en McKnowen bij Twente FM. Hey, voor vanmiddag nog eentje, mocht je al in Hengelo zijn. In de Schouwburg in Hengelo begint vanaf 2:30 het nieuwe seizoen van het cultuurpodium Hengelo. En daar gooien ze verschillende dingen bij elkaar. Literatuur, muziek en beeldende kunst. Het is vandaag de eerste van de 7 zondagmiddagen die tot en met april worden georganiseerd. Ja, vanaf 2:30 tot 4:30 in de middenzaal van de Schouwburg. En een kaartje daarvoor kost 7,5 euro. Ja, dus ben je in Hengelo en denk je, nou, ik wil vanmiddag nog wel even ergens heen. Dat kan nog, want je kunt gewoon binnenlopen. Kijk voor meer informatie even op 120.nl.
1: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. Cityring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Koop zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De burgemeester van Enschede had een pand aan de Hengeloze straat niet opnieuw mogen sluiten na een drugsvondst. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle bepaald. In het pand van een voormalige zonnestudio werden eind vorig jaar een grote hoeveelheid softdrugs en contant geld gevonden. Burgemeester Roelof Bleker besloot het pand in april vorig jaar voor een half jaar te sluiten. Volgens de rechter heeft hij onvoldoende onderbouwd waarom die sluiting toen nog noodzakelijk was. De huurder was al maanden eerder vertrokken en de eigenaar had al stappen gezet om de huurovereenkomst te beëindigen. De burgemeester moet het besluit opnieuw beoordelen en de eigenaar ruim 3700 euro aan proceskosten betalen. Muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingsregeling is, moeten mensen in dit inzamelgebied dus hun oud papier zelf inleveren. Dat kan dan tijdens de openingsuren bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Omdat het om aardig wat straten gaat, noemen we ze hier niet individueel, maar een overzichtskaart is te vinden op www.losser.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het waait matig, bij vlagen stevig, vanuit het westen. Plaatselijk kan nog wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond de 19 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Muziek van Michael Jackson, Beat It bij Twente FM. Zo, dan zitten we 3 uurtjes er alweer bijna op. En eerlijk gezegd best lekker hè, zo'n zondagmiddag. Geen ingewikkeld gedoe, gewoon muziek, een beetje gezelschap. Dus of je nou thuis zat, onderweg was of ergens met de radio aan bezig bent geweest. Leuk dat je er weer bij was. Hey, geniet nog lekker van je zondag en we gaan er nog even een paar draaien. Ik ben er morgen weer om 1 uur met een nieuwe Door de Middag. Dan zitten we alweer in het door de weekse geweld, om het maar zo te zeggen. Dan is de werkweek weer begonnen. Hij is zometeen Lenny Kravitz.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. Cityring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
6: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Hey vrienden, vriendinnen, goedemiddag. Het is 3 uur geweest bij de Otto Show op Twente FM. Wat fijn dat je er bent. Ja, we gaan weer 3 uur lang tot 1800 uur. Ach, Jezus Christus. Sorry dat ik zo scheld op de radio. Maar er staat 1... Nee, ik mocht niet zeggen eigenlijk. 1-2 voor PSV. Ja, nou, Twente PSV is ook bezig. Maar goed, hoe dan ook. We zijn dus ook met de Otto Show begonnen van 15 tot 18. Ja, ik was geïnspireerd door die reclame die net voorbij kwam. Waar die meneer zei dat de winkels open zijn van 13 tot 18. Nou ja, oké. Dat is prima. Mag van mij. Geen enkel probleem. Hoe dan ook. We gaan er gewoon een lekker showtje van maken met elkaar. Dus laten we gauw beginnen.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs.
2: Net gek.
4: Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Helene, dankjewel. Goedemiddag. De Otto Show op Twente FM gaat beginnen, lieve mensen. En het is zondagmiddag. En op zondagmiddag dan hebben we een beetje het item... alles kan en alles mag op zondagmiddag. Dus kom maar door met al je verzoekjes... via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan dat. En ik hoorde Mark net zeggen dat hij ook nog Lenny Kravitz ging draaien. Maar het nieuws en de reclame waren onverbiddelijk. Dus Mark, ik maak het goed voor je. Lenny Kravitz, onderweg naar jou.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
3: Twente FM.
7: Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van...
3: De Otter Show.

0: dit is toch lekker beginnen zo. Die zondagmiddag, 3:07 inmiddels. Bij Twente FM, Always on the Run van Lenny Kravitz. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ach, het is een spannende zondagmiddag natuurlijk, waarbij FC Twente thuis het opneemt tegen PSV. Er is 35 minuten gevoetbald op dit moment. En de stand is op dit moment 1-2 in het voordeel van de gasten uit Eindhoven. Twente kwam nog heel knap op voorsprong op 1-0. Nadat PSV overigens de eerste 10 minuten 84% balbezit had. Dus in die zin had Twente nog niet zoveel te vertellen. Dus misschien was dat doelpunt ook wel een beetje een toevalstreffer. Het kostte PSV vervolgens niet zo heel veel moeite om de twee doelpunten te maken, waardoor ze nu op 1-2 staan. Ik ben heel benieuwd hoe FC Twente dit dan zometeen op gaat pakken. De rest van deze wedstrijd, 10 minuten nog in de eerste helft te gaan. En dan natuurlijk nog die tweede helft. Ik ben heel benieuwd. Ja, spannend, spannend, spannend. Dus ik kijk met een... eigenlijk wel met beide ogen gewoon naar het beeldscherm. Voor mij, absoluut, zeker weten. Hey, kan ik iets voor je betekenen deze zondagmiddag naast het voetbal? Geef het dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de 120-app, dat kan ook nog, die hebben we ook nog steeds. Ja, en dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. Voor de rest heb ik natuurlijk een prachtige Otters-ontdekking straks. We gaan nog even een kringloopknallertje erin gooien. Er komt nog wel een essential voorbij. En voor de rest, gaan we gewoon lekker zondagmiddag vieren met elkaar. Waarom ook niet? Heerlijk, man. Ik heb er gigantisch veel zin in. Ik hoop jij ook. Blijf erbij. Tot 18 uur ben ik bij je. Ja, wat een tijdmelding is dat, hè? Nee, hoor, gewoon tot 6 uur. Ja, is ook lekker. This is summer, my body isn't ready. It's the 4th of July. Nee, het is 20 september.

0: Michel Alter.
1: Ik ben iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
0: De Alter Show.

0: Night. Zo heet deze track van Maroon 5. En daarvoor hoorde je nog Summer, My Body Isn't Ready. Dat was die vanochtend ook zeker niet. Nee, ik ging een stukje hardlopen vanochtend. En het ging niet van harte. Nee, och, Jezus Christus, dat was echt heel erg zwaar, jongens. Oh, ik had na een minuutje al een hartslag van 194. Dat is niet normaal, hè? Nee, ik wist niet wat er aan de hand was, maar ik heb gewoon die 10 kilometer volgemaakt. Dan maar in een persoonlijk dieptepunt in 1 uur en 7 minuten of zo. Maar hij moest en zou er doorkomen, die 10 kilometer.
1: Otters ontdekking.
0: En dan is het alweer tijd voor Otters ontdekking bij de Otters Show op Twente FM. Een momentje waarop we even op zoek gaan naar een plaat die je misschien nog niet overal voorbij hebt horen komen, waarvan ik denk, ja, dit moet je wel even leren kennen. En vandaag eentje van een artiest die inmiddels eigenlijk al lang geen onbekende meer is hier op Twente FM. Zijn stem die herken je uit duizenden. Hij is rauw, hij is soulful, een beetje doorleefd. Ik heb het natuurlijk over Teddy Swims. Hij komt met een nieuwe single, of eigenlijk is die nieuwe single er al. Die heet Perfect Man. En ja, het gaat vast niet over hoe perfect Teddy Swims wel niet is. Het is echt wel iets meer dan alleen maar een mooi liefdesliedje over de perfecte man. Het is een prachtige plaat waar zijn stem weer alle ruimte krijgt om te shinen zoals hij dat kan. Hè? Lekker soulful en warm. En die typische Teddy Swims sound. Dus als je hem nog niet hebt gehoord, dan is dit jouw eerste kennismaking met de spik, splinter, hagel, fonkel nieuwe single van Teddy Swims. Dit is Perfect Man.
1: Otters ontdekking.

niet of het nou precies door jou komt, maar het zonnetje is wel gaan schijnen hier in Twente. Hier in Oldenzaal, om heel precies te zijn. Oh, lekker jongens. Fijne zondagmiddag zo met London Beat en You Bring On The Sun. En daarvoor dus de nieuwe single van Teddy Swims. Dat liedje dat heet Perfect Man. Och, wat een mooi liedje is dat weer zeg. Ik heb straks nog een kringloopknaller die wel een beetje in diezelfde sfeer hangt als Teddy Swims. Ja, dat komt straks voorbij. Heerlijk jongens. En zometeen een streeknieuws van 3:30 alweer. De tijd vliegt je rolles, maar eerst even het beste liedje van dit jaar. Hè?

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Vandaag de laatste dag. En ook vanmiddag zijn de winkels geopend. Van 13 tot 18 uur. Cityring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De burgemeester van Enschede had een pand aan de Hengeloze straat niet opnieuw mogen sluiten na een drugsvondst. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle bepaald. In het pand van een voormalige zonnestudio werden eind vorig jaar een grote hoeveelheid softdrugs en contant geld gevonden. Burgemeester Roelof Bleker besloot het pand in april vorig jaar voor een half jaar te sluiten. Volgens de rechter heeft hij onvoldoende onderbouwd waarom die sluiting toen nog noodzakelijk was. De huurder was al maanden eerder vertrokken en de eigenaar had al stappen gezet om de huurovereenkomst te beëindigen. De burgemeester moet het besluit opnieuw beoordelen en de eigenaar ruim 3700 euro aan proceskosten betalen. Muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingsregeling is, moeten mensen in dit inzamelgebied dus hun oud papier zelf inleveren. Dat kan dan tijdens de openingsuren bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Omdat het om aardig wat straten gaat, noemen we ze hier niet individueel, maar een overzichtskaart is te vinden op www.losser.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het waait matig, bij vlagen stevig, vanuit het westen. Plaatselijk kan nog wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond de 19 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

hè. De La Soul. Met me, myself and I. En na zo'n lekkere dosis hip-hop en soul gaan we gewoon even een compleet andere kant op. Want Rijmond, die heeft een zoekje ingediend. Och jongens, en die dacht blijkbaar, we gaan vanmiddag gewoon even die volumeknop testen thuis. Want hij vroeg aan The Cult, met die absolute classic uit de 80's. Dit is She Sells Sanctuary.

zegt... Tears on You van Sabrina Carpenter. Wat een lekker liedje is dat. En daarvoor ook nog She Sells Sanctuary. Wat een moeilijk woord is dat. She Sells Sanctuary van The Cult. Speciaal voor Raymond die hem dus aanvroeg. En als jij denkt, ik heb ook nog wel een verzoekje, Michel Otter. Nou, dat mag en dat kan. Ja, want het is zondagmiddag. En op zondagmiddag, dat is de Alles Kan en Alles Mag dag. Dus kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de berichtenbox in de 120 app. En dan kun je me een berichtje sturen, dat komt bij mij hier in de studio terecht. En dan kan ik voor jou draaien wat je gedraaid wil hebben. Moet wel een beetje natuurlijk in lijn zijn met wat we hier doen op deze zender. Maar het mag best wel een heel klein beetje buiten de lijntjes kleuren hoor. Geen enkel probleem. Geef maar door dus via de berichtenbox op twentefm.nl. En dat deed je natuurlijk, deed Tom dat ook. En daar ben ik heel blij mee. Dit is de

Ja, weet je wat ik nou eigenlijk zo mooi vind aan muziek? Dat je muzieksmaak eigenlijk helemaal niet vaststaat, hè? Er zijn genoeg platen waarvan ik vroeger dacht, nee hoor, absoluut niet mijn ding. En als je me toen had verteld dat ik ze jaren later vrijwillig zo hier op de radio zou draaien, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard. Neem nou dit liedje, hè? Missing van Everything But The Girl. Destijds moest ik er echt helemaal niks van hebben. Ik hoorde het en ik dacht, nou, laat me lekker zitten, joh. Maar ja, de jaren die gaan voorbij. Je verandert een beetje mee, je luistert naar andere dingen. En ineens hoor je zo'n nummer op een totaal andere manier. En dan denk je, verrek, eigenlijk is dit toch ook best wel heel erg lekker. Ja, toch? En misschien is dat wel het mooie van muziek, wat mij betreft. Dat liedje, dat verandert niet, maar jij als persoon of ik als persoon, ja, dat verandert dan weer wel, hè? En daardoor kan een nummer dat, nou, 20, 25 jaar geleden eigenlijk verschrikkelijk was, ineens toch precies wel op het juiste moment binnenkomen. Dus sluit nooit een plaat definitief uit, mensen. Want wie weet ontdek je hem over een paar jaar ineens opnieuw. Ja, die muzieksmaak, jongens, die blijft altijd in beweging. En sommige dingen, die blijven gewoon heel erg vaststaan. Want, nou ja, zo'n 25, 30 jaar geleden vond ik dit al wel heel erg cool. En dat vind ik nog steeds. Ik hou hier nog steeds van. Nog steeds even met z'n allen heel hard meezingen. Dit is Van Dikhout en Stil in Mij op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zandvoort.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt Persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeren, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Soejadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad op 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grens. Maar de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Helene, dankjewel. Alleen ja, de A12, jongens, daar zijn we niet toch op dit moment. Tenminste, ik neem aan dat als je naar Twente FM luistert, dat je zeer waarschijnlijk niet in de buurt van de A12 bent. Zou natuurlijk kunnen, want we zijn wereldwijd te beluisteren via onze website twentefm.nl en via de 1Twente app. Waar je trouwens ook gelijk even je verzoekjes kunt sturen, hè, voor dit programma. Ja, het kan nog 2 uur lang. Kom maar door. Dat vind ik leuk. En ik hou je zo meteen ook wel even op de hoogte van hoe het op de voetbalvelden in de Nederlandse Eredivisie gaat. We hebben nog genoeg te doen. Laten we gauw beginnen met het tweede gedeelte van deze show.
13: Dit is Twente FM.
16: Hoi.
13: In samenwerking met 1 Twente.
16: Ja.
13: Hier komt Twente
16: hier
13: samen.
16: Inderdaad.
13: Dankjewel. Ja. Dat ook jij erbij bent.
16: Nee, graag gedaan.

0: Memory samen met Shania Twain. Het liedje Unhealthy. Ja, weet je wat pas ongezond is? Ah, kijken naar die wedstrijd. FC Twente tegen PSV. Jouw keuze in
1: Twente. De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En ik weet ook wel, ik ben een volwassen man. Wat maak je je nou druk? Het is maar een potje voetbal. Het is maar een spelletje. Wat doe je toch ingewikkeld? Maar ja, weet je, het is toch wel een... Ja, het is wel een belangrijke wedstrijd of zo, op de een of andere manier. Ja, als je deze wint, ja, dan, als Twente zijnde, dan heb je hartstikke lekker aansluiting naar de top, toch? Ja, maar goed, ja, dan moet je hem nog wel winnen. Het is nog iets meer dan een kwartier te voetballen in de officiële speeltijd. Er staat nog steeds 1-2 voor PSV. En Twente voetbalt echt niet slecht, hoor. Echt niet. Maar ja, ze maken een paar kansen niet af die wel af hadden gemaakt moeten worden. Ja, en dan blijft het dus 1-2. Als je niet scoort, dan blijft het zoals het is. Ja, zo simpel is het. En ook PSV heeft wel wat kansen gecreëerd. Maar Twente lijkt toch ja, een soort van de bovenliggende partij of zo. Ja, ik weet zeker, elke andere ploeg die hier op deze manier in Twente in de Grolsvesten komt voetballen, die gaat erop. Ja, die verliest. Maar ja, dit is geen PSV. Hè? En PSV is misschien wel by far de beste ploeg in Nederland. Dus PSV gaat wisselen, maar ook FC Twente gaat wisselen, zie ik nu. Ja, ik zie dat Piaccia erin komt en ook Vennegorre Wesseling. Dus dan zullen... wie gaat eraf? Oh, ik zie dat Pruppen eraf gaat voor Piaccia, denk ik. Nou, dat is ook grappig. Nee, Uriasetter, ik wil net zeggen, dat zou toch gek zijn. Uriasetter gaat eraf voor Piaccia en Vennegorre Wesseling. Die gaat eraf, denk ik. Nee, toch Pruppen ook wel. Pruppen. Nou, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe die wedstrijd eindigt in dat laatste kwartier. Ja. Heel spannend, heel spannend. Niet goed voor Maart. Unhealthy. Ja. Hey, kan ik iets voor je betekenen? Gooi het maar door hè, via de berichtenbox. TwenteFM.nl of via de app van 1 Twente. Elk verzoekje mag binnenkomen en dan beoordeel ik of ik of een... No, I don't know where I'm going. Matig allemaal. Matig, Michel Otter.

0: En dat is niet de 2-2. Nee, het is de 3-2, lieve mensen. Ongelooflijk. Ja, we hadden net een witje op de zender. Hè? Misschien heb je dat wel gehoord. Dat witje, dat is dus dat er even geen geluid was op de radio. Dat kwam omdat net op dat moment FC Twente de 2-2 scoorde. En terwijl ik hier nu net het schuipje openzet, scoort Tahuda Whiteman de 3-2. Oh.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh, jongens, ik zei het al. Unhealthy deze wedstrijd. FC Twente in de 82ste minuut. Nee, 83ste minuut zelfs. Op 3-2. Het is een counter. Net als de 2-2 was eigenlijk ook een counter. Maar dat maakt niet uit. Hè? Het gaat erom dat je die doelpunten maakt. Och, jongens. Oh, ik word helemaal gek hier. Ik word helemaal gek. Oh, wat een enthousiasme. Oh, ik zweet als een otter. Echt waar. En ik had al hard gelopen, dus ik moet opnieuw douchen straks. Maar dat maakt niet uit. Wat goed gespeeld van Tahuda Whiteman. Die gewoon goed aan de bal blijft. Die zich niet laat wegduwen. Niet gaat vallen zoals waarschijnlijk weg was dit in deze situatie wel had laten doen. Maar gewoon een doelpunt maakt. Gewoon Kovar verslaat met een prachtig doelpunt. En 3-2 scoort. En nu is het zaak om dit vast te houden, FC Twente. 10 minuutjes nog. 10 minuutjes nog. We kunnen het. Oh, sorry jongens. Hey, wat een enthousiasme. Nou, ik ben een groot fan, zoals je merkt. Niks, geen onpartijdigheid. Niks daarvan. We gaan er gewoon voor. Hey, ik zie ook nog trouwens twee verzoekjes binnenkomen. Hoe lekker is dat, jongens? Gaan we doen. Twee verzoekjes. Jezus, echt ook die, hè? Ik ben heel benieuwd of dit echt... Nou, goed. Het komt zo meteen. Maar eerst even dus...
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, dat jingletje had ik net al gedaan. Maar die was ik vergeten om eventjes waar te maken dat dat dus aankwam ook. De Otter Show Essential voor deze zondagmiddag. En ik heb er eentje meegenomen. Ja, die is fantastisch, lieve mensen. Precies 25 jaar geleden kwam er een album uit van Nickelback. Ja, die band ken je toch nog wel. Dat album heette Silver Side Up. En daarop staat... Hun essential. Never made-

Always There, Almost There, zo moet ik eigenlijk zeggen. Incognito, Jocelyn Brown bij Twente FM. Het is precies 90 minuten onderweg. Die wedstrijd tegen PSV van FC Twente. Nog 2 minuutjes blessuretijd erbij. Het staat 3-2 voor FC Twente. Natuurlijk is PSV volop in de aanval. Die zijn hard op zoek naar die gelijkmaker. Maar het zou zomaar ook kunnen dat FC Twente er nog eentje bij inprikt. Had eigenlijk gemoeten net. Daar had eigenlijk een 4-2 in gemoeten. Maar goed, dat is niet gebeurd. En dus blijft het nog even spannend. Die laatste 2 minuten daar in de Grolsvesten. Och jongens, wat een sensatie is dit als FC Twente wint. FC Twente komt dan wel op de 4e plek uit. Met 16 punten uit 7 wedstrijden. Hetzelfde aantal punten als PSV dan op dat moment. AZ die voetbalt ook op dit moment natuurlijk nog. En AZ die staat op dit moment met 1-0 voor tegen Telstar. Dat is heel minimaal, maar het is wel heel gunstig voor AZ. Want AZ komt daarmee op een 2e plek uit. Wat zeg ik? AZ komt dan op een 1e plek uit. Want AZ komt dan op 19 punten. Dus Feyenoord staat op 17. Dan dus PSV straks met 16 en FC Twente met 16. Als FC Twente wint tenminste over een minuutje. Zelfs 2 minuutjes. Nog een minuutje erbij. Nog 3 minuten. Oh, maar je kutte zeg. Het is verschrikkelijk. Maar goed, we gaan het zien. Maar ja, het is dus heel spannend nog. Ajax die zit op 14 punten. Omdat ze natuurlijk... wat hebben die gedaan eigenlijk dit weekend? Die hebben met 2-2 gelijk gespeeld tegen Excelsior. Oh ja, die hadden heel dom gedaan. Ja, dat is waar ook. Veruit de beste voetbal gespeeld, maar wel gelijk spelen. Dat is heel, heel zonde. Als je de kans niet maakt, dan verlies je natuurlijk. Ja, ik ben de tijd een beetje aan het volhullen. Je hebt het door, hè? Moet ik misschien helemaal niet doen. Nee, want misschien vind je het helemaal niet interessant. Zullen we dan maar gewoon overgaan tot de orde van die dag? Jawel, ik heb 2 verzoekjes binnen. Die eerste die kan ik nog even draaien. Zo gauw voor het nieuws van 4:30. Gelezen door Tanja natuurlijk. Die is van Mireille. En Mireille wil deze horen van Armin van Buuren. Samen met JC Stewart en Billetted. Ja, echt waar, Billetted. Het staat er echt. Ik heb het niet bedacht. Dit is Come Around Again.

0: Ah, het is fantastisch, mensen. Het is fantastisch. FC Twente winnen we 3-2 van PSV in eigen huis. Wat een middag, mensen. Met in de 14e minuut Taha. In de 26e en de 29e minuut Guus Til. Dan in de 80e Weghorst en in de 83e minuut Weidman. Die het dan afmaakt voor FC Twente. 3-2 winst, jongens. Lekker hoor. Op de vierde plek staan we dan boven Ajax. Maar wel achter PSV, Feyenoord en AZ in die volgorde 3-2-1. Maar het is heel dicht op elkaar, hoor. We staan met 3 puntjes van de eerste plek verwijderd. En ja, dit is echt fantastisch, mensen. Fantastisch, fantastisch.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De burgemeester van Enschede had een pand aan de Hengeloze straat niet opnieuw mogen sluiten na een drugsvondst. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle bepaald. In het pand van een voormalige zonnestudio werden eind vorig jaar een grote hoeveelheid softdrugs en contant geld gevonden. Burgemeester Roelof Bleker besloot het pand in april vorig jaar voor een half jaar te sluiten. Volgens de rechter heeft hij onvoldoende onderbouwd waarom die sluiting toen nog noodzakelijk was. De huurder was al maanden eerder vertrokken en de eigenaar had al stappen gezet om de huurovereenkomst te beëindigen. De burgemeester moet het besluit opnieuw beoordelen en de eigenaar ruim €3700 aan proceskosten betalen. Muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingsregeling is, moeten mensen in dit inzamelgebied dus hun oud papier zelf inleveren. Dat kan dan tijdens de openingsuren bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Omdat het om aardig wat straten gaat, noemen we ze hier niet individueel, maar een overzichtskaart is te vinden op www.losser.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het waait matig, bij vlagen stevig, vanuit het westen. Plaatselijk kan nog wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond de 19 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

is The Centerfold. The J. Giles Band. En Centerfold, waar heet het liedje? Fijn dat je er bent. Bij de Old Show Twente FM. Nou, dat liedje dat dat doet een beetje denken aan Amazing. En dat doet me dan weer denken aan gisteravond. Gisteravond, ik had het gisteren al eventjes over bij Otters Ontsnapping. Bij de uittip die ik altijd doe. Gisteravond was de slag om Borne. Tegenwoordig hebben veel dorpjes dat soort dingen. Maar volgens mij was Borne hier de eerste in de regio die dat deed. Dus dat was de vijfde keer. En ik mocht, in al mijn bescheidenheid, mocht ik meedoen aan de muziekronde. En die vond plaats in de Sint-Stefanuskerk in het centrum van Borne. Gepresenteerd door de legendarische Herman Lansing-Rotgerink, die onze muziekprofessor in Borne is zo ongeveer. Het was niet heel moeilijk, die muziekronde, vond ik zelf. Maar een van de liedjes die voorbij kwamen was Willeke Alberti met Samen Zijn. En het was prachtig, jongens. Iedereen in de kerk die zong luidkeels mee met het refreintje van Willeke Alberti. Het was echt een mooi samen zijn eigenlijk wel. Ach, prachtig. Die verbondenheid die dat dan uitstraalt. Het is mooi. Het is fijn. Hey, ik heb nog een verzoekje binnengekregen. Dit liedje, ja, het is... Gut, wat zal ik ervan zeggen? Weet je, ik ga hem gewoon draaien. Alles kan en alles mag op zondag. Het is wel erg buiten de lijntjes kleuren, al zeg ik het zelf. Maar hey, Kevin wil hem graag horen. En wie ben ik om Kevin dat te ontzeggen? Ja, toch? Dit is Jesse Hoeree. Hij heet echt zo. Lekker genieten.

Lekker genieten. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ja, toch? Hey, en die Jesse Hoeré, dat is dus die zanger. Dat is niet eens een parodie of zo. Het is gewoon serieus dit. Maar die Jesse, dus. Als ik hem vertel, is het door me heen aan het zingen. Dat is een beetje irritant. Even genieten. Ja. Die Jesse, die heeft dus ook nog een zus of zusje. Die heet Claudia. Die maakt ook liedjes. Nou, hetzelfde niveau. Nou, lekker man. Nou goed, meer op Accent FM.

allemaal volgens mij een van de dikste hits van het afgelopen jaar. Denk ik. In ieder geval eentje die we nog wel even in de herfst en de winter ook blijven draaien. Vermoed ik zomaar. Another and 54 Ultra Talk to You. En ik praat ook met jou op dit moment over de kringloopknaller van deze zondagmiddag. De kringloopknaller, ja, het is een nieuw item. Ja, redelijk nieuw in dit programma. Waarbij ik elke week even een kringloopwinkel binnenloop. Of op een andere manier aan tweedehands dingetjes komen in ieder geval. En dan eens even gaan zoeken naar plaatjes. Of dat nou op vinyl is of op cd. Waarvan ik denk, oh wat leuk, die heb ik nog niet in mijn platencollectie. Maar voor zo weinig geld moet ik hem wel even binnenhalen.

Nou, nu ben ik eentje tegengekomen. Echt die Hoes, jongen. Die ziet er nog als nieuw uit. Het plaatje zelf ook. De cd zelf ook. Ik heb hem hier bij me. Ik heb hem letterlijk bij me, hoor. Ja, dat kun je nu niet zien. Maar luister. Dat klinkt als een cd, hè? Die je uit een hoes haalt. Ja, toch? Ja. Het geluid. Nou, dat is echt prachtig, dit cd'tje wat ik nu heb. Het is een album uit het jaar 2011. Van Jonathan Jeremiah. Ja, hij was ooit een keer in Enschede samen met het... Met Amsterdam Sinfonietta. Daar was ik samen met mijn vrouw in het muziekcentrum. Prachtig concert. Was echt fantastisch. En toen was hij net een beetje ook bekend van deze plaat. Nou, misschien was hij al langer bekend trouwens. Maar volgens mij was het een jaartje 5, 6 geleden. Ik weet niet precies wanneer het was. Maakt ook verder niet uit. Maar deze plaat, A Solitary Man van Jonathan Jeremiah, kwam ik tegen in de platenbak voor 1,50 euro. Oh nee, 1,50 euro. En daar staat zijn dikke vette hit op, jongens. En dat is een fijn liedje. Die ga ik je nu dus even draaien voor jou. In de kringloopknaller van vanmiddag. Dit is Jonathan Jeremiah en Happiness.

0: Oh, sorry, ik was er al. Oh yeah. Woo, I wanna dance with somebody. En dan niet zomaar iemand, nee, iemand die van me houdt dan weer. Hè. Dat is dan wel de voorwaarde die Whitney Houston daar dan weer aan stelt. Vind ik een terechte voorwaarde overigens. Ja joh, waarom zou je met een willekeurig iemand dansen? Als je ook kunt dansen met iemand waar je van houdt of die van jou houdt, toch? Ja, hey, het uurtje is erop, bijna zometeen het nieuws. Ja, dat is wel heel belangrijk dat je op de hoogte gehouden wordt van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Het enige wat telt is dat FC Twente heeft gewonnen, dus wat maakt het allemaal uit. En ja, dit is de reclame zometeen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina.
0: Lekker dan.
1: Via twentefm.nl/luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommern mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag. NEC Go Ahead Eagles. En dan weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens sta je in de file voor de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM.

0: show op de radio van de Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Jouw keuze in Twente. Wat?
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, wat fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Het laatste stukje alweer van vanmiddag. Och, wat is het een mooie middag. Hè? Het is lekker weer, het zonnetje schijnt een beetje. Af en toe een beetje bewolkt, een goed temperatuurtje. Maar bovenal, lekker veel goede muziek op Twente FM. En FC Twente, dat vanmiddag heeft gewonnen van PSV met 3-2. Oh jongens, de dag kan niet beter dan dit. Denk ik, of zo, ja. Hé, hey, fijn dat je er bent in ieder geval. Tot 5 uur ben ik nog bij je. En daarna neemt natuurlijk Hielke het stokje van me over. En die neemt jou dan mee zo die zondagavond in en het weekend uit, zo ongeveer. Want morgen dan gaat om 6:15 gewoon weer die wekker en moet je weer naar je werk. Ja, zo is het ook wel weer. En in dit uur dan draai ik extra veel fijne muziek voor je en praat ik extra weinig voor je. Ja, dat doe ik altijd zo in het laatste gedeelte van het programma. Zodat jij je kunt concentreren op wat je moet eten. En ik me kan concentreren op de liedjes die ik moet draaien. Wat dacht je hiervan? Stella Lefty bedoel ik. Dit is Boston. On a train.

Embarrassment van Madness. Ja, misschien ken je het zelf ook wel. Heb je ook wel eens van die situaties waar je je toch een beetje voor schaamt. Een beetje gênant, weet je wel. Had ik van de week ook. Dat gebeurt me wel vaak. En dan loop je ergens in het park, liep ik deze keer. En ik zag dat iemand naar me keek. Tenminste, dat dacht ik. En ik dacht ook dat die persoon naar mij zwaaide. Dus ik zwaai zo enthousiast terug. En toen kwam ik er dus achter dat diegene helemaal niet naar mij zwaaide. Maar naar iemand anders die achter mij liep. Dus ik deed net alsof er niks gebeurd was. En liep gewoon lekker nonchalant door. Maar ja, van binnen dacht ik alleen, oh my god, waarom deed ik dit nou eigenlijk? Ja, het was niet zo heel erg, maar schaam me er toch wel een beetje voor. Ik weet niet, misschien heb jij dat ook wel eens. Dus zorg er altijd even voor dat als er iemand echt naar je kijkt, dat je pas terugzwaait op het moment dat je zeker weet dat die zwaai ook voor jou is bedoeld.

Sven de Bos bij de Otto Show op Twente FM. Wat fijn dat je er bent bij deze show van deze zondagmiddag. Daarvoor ook nog Dua Lipa en Break My Heart. Bijna tijd voor het streeknieuws. Maar eerst nog even deze single van Lost Frequencies. Ach, die is zo fijn. Ik draai hem heel graag voor. Dit is Live It All.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Wil Zwieneberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwieneberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richtte ze de groep Speurneuzen op, die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan sport. FC Twente Vrouwen heeft gistermiddag overtuigend gewonnen van PSV. In Eindhoven werd het liefst 4-0 voor de ploeg van trainer Corina Dekker. Jamie Ravensbergen opende de score en vlak voor rust verdubbelde Eva Oude Elberink de voorsprong. Na rust liep FC Twente via Leonie Carpay en opnieuw Ravensbergen verder uit. Door de overwinning staat FC Twente na 5 wedstrijden 8 punten voor op PSV, de regerend landskampioen. De Twentse vrouwen zijn nog altijd foutloos in de competitie. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer wat meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

heb jij dan ook altijd zin om je huis eventjes te make-overen als je dit liedje hoort? Ja, toch? Wordt altijd gebruikt in VT Wonen, hè, op tv. Ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar jaren geleden was dat al zo. En dan hebben ze heel lang volgehouden dat dit liedje daarin voorkwam. Maar ja, ik kijk het al heel lang niet meer. Heeft volgens mij ook te maken met dat het volgens mij altijd op zondag of zaterdag erop is. En dan ben ik tegenwoordig hier tot 6 uur. Dus dan heb ik ook geen tijd om dat programma te kijken. Want het is meestal zo rond etenstijd er ook op. Dus ja, maakt niet uit. Ik heb nog steeds wel dat ik dus denk, nu moet er even een ander kleurtje verf op de muur bij dit liedje. Ja. Fans Joy hoor je, Riptide bij de Otto Show op Twente FM. Ah, en deze plaat, lieve mensen, die vind ik zo geweldig. Dit is Handtricks en Golden.

0: This is Jam High. Michel Alten.
1: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: De Alter Show.

The Fox. Met het liedje Precious Little Diamond. En als je niet beter zou weten, dan zou je misschien denken dat dit nummer uit Amerika of uit Engeland komt. He, want het heeft echt die typische 80s sound die je ook kent van nou, bands als Bronski Beat of Erasure. Of misschien zelfs wel Duran Duran-achtig. Maar het leuke is, Fox the Fox kwam gewoon uit Groningen. Een Nederlandse band die met deze internationale muziek enorm dikke vette hits scoorde in het buitenland. Ja, en...

uit de stal van Stuck, Aitken en Waterman. Hetzelfde stalletje waar ook Kylie Minogue bijvoorbeeld uitkwam. En Rick Astley. Dit was Jason Donovan. Too Many Broken Hearts. Die hoorde je bij de Ottershow op Twente FM. En daarmee is er ook een einde gekomen aan de Ottershow op Twente FM. Volgende week om 3:00 op zaterdagmiddag meld ik mij weer voor een nieuw programma. En zometeen na de klok van 6:00, dan is hij hier weer. Onze eigen ster, Hielke Reefman, met weekendfinale. Ik heb toch nog tijd voor één liedje. Die komt van Raymond en Supergirl. Tot volgende week.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
15: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel vanuit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

I'm So Excited van The Pointer Sisters. En daarvoor Feels Part 2 van Sommieu. Goedenavond. Het is echt een lekker dagje vandaag. Lekker weer en een heerlijk zonnetje. En ja, voor mij was het nogal een bijzondere dag. Ik heb namelijk iets gedaan waarvoor ik toch vrij bang was. En vanochtend was het zover. Ja, ik zal je zo vertellen hoe het ging.

Ronan Keating met Life is a Rollercoaster hier in de avond bij Twente FM. Ja, mijn eerste tattoo is een feit en dat ging echt heel anders dan dat ik verwacht had. Ja, we hebben het al lang over met de vriendengroep. Een gezamenlijke tattoo. Dat vonden we allemaal een mooi idee. En vanochtend, ja, vanochtend was het zover. En ik moet zeggen, ik stond echt heel gespannen op. Echt trillend koffie te drinken, want ja, dit is voor mij gewoon helemaal nieuw. En ik ben toch vrij bang voor pijn en zo, weet je wel. Dus ja, 10 uur spraken we af bij de tattoo shop in Enschede. En daar zaten we met z'n viertjes op een bank om het ontwerpen nog even door te spreken. En dan weet je gewoon, dit gaat echt gebeuren. En dan na de koffie, na het lullen over het ontwerp, ga je over naar het echte werk. Hij gaat gezet worden. Dus nummer 1 is aan de beurt. Dus ik hoopte dat hij zegt, het valt wel mee, doet geen pijn. Wat gebeurt er nou? Hij valt flauw. Hij gaat gewoon oud. Nou, je kunt je voorstellen, daardoor werden mijn zorgen nou niet per se weggenomen. En toen werd ik eigenlijk alleen maar banger. En toen was nummer 2 aan de beurt. En dat was ik. Dus ik zie die naald. Ik zag daarvoor hoe het toch best wel lang duurde bij mijn maat. En ik begin aardig te zweten. Hij pakt die naald. Hij komt dichterbij. Het getril en het gezoem van die naald leek steeds harder en harder te worden. Ik voelde zweet op plekken waar ik nog nooit zweet heb gevoeld. En die naald gaat in mijn been. En heel eerlijk, het viel me echt alles mee gewoon. Ja, heel eerlijk, soms voelt het gewoon best wel goed. Dus als mijn vriend zich nou gewoon niet zo aan het aanstellen was, dan had ik ook niet zo lang zo bang hoeven zijn, weet je wel. Het is gewoon zijn schuld. Journey in Fantasy van Mariah Carey.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Wil Zwienenberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwienenberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richtte ze de groep Speurneuzen op, die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan sport. FC Twente Vrouwen heeft gistermiddag overtuigend gewonnen van PSV. In Eindhoven werd het liefst 4-0 voor de ploeg van trainer Corina Dekker. Jamie Ravensbergen opende de score en vlak voor rust verdubbelde Eva Oude-Elberink de voorsprong. Na rust liep FC Twente via Leonie Carpay en opnieuw Ravensbergen verder uit. Door de overwinning staat FC Twente na 5 wedstrijden 8 punten voor op PSV, de regerend landskampioen. De Twentse vrouwen zijn nog altijd foutloos in de competitie. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer wat meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen. Ja, voor dit feest kun je maar beter een paar weken van tevoren met beginnen met krachttraining. En als je dit hoort, dan weet je...

is weer begonnen. Ja, vorig jaar ging ik naar het Oktoberfest in Münster. En voor als je nog nooit bij Oktoberfest bent geweest, iedereen is verkleed, heren in lederhozen, vrouwen in dirndl. En eigenlijk gaat het vooral over feesten, dansen, maar vooral over bier drinken. En dan heb ik het over heel veel bier drinken. Maar het ding is dus, als je naar de kroeg in gaat, ja, dat weet je wel, dan krijg je een glas met misschien ja, 33 centiliter erin of hooguit een keer een flesje van een halve liter. Maar bij Oktoberfest is dit dus ja, net ietsje anders. Je krijgt namelijk een liter bier. En zonder grappen.

Afrojack met Never Forget You. Laat even weten hoe je erbij zit. Vind ik leuk om te horen. Stuur dan even een berichtje op twentefm.nl of in de 1Twente-app. En of je nou aan het werk bent of in de achtertuin zit met een wijntje. We gaan er weer een mooie uitzending van maken met hoe kan het dan ook. Hartstikke goede muziek. Zoals deze. Dit is Cameron Whitcomb. Het Kingdom of Fear. Hier bij Twente FM.

0: Wake-up call van Maroon 5 hier in de avond bij de finale van jouw weekend. Hé, hey, ik wil even je muziektenniskennis... gaat lekker, hè? Ik wil even jouw muziekkennis testen. Dat is hem. Want op social media is er nu een trend. En die trend is dat je moet proberen een nummer te raden aan de hand van 1 seconde van het liedje. Ja, echt maar 1 seconde. Dus ik heb er ook eentje voor jou. Welk nummer ga ik straks voor je draaien? Dit is de seconde. Ja, nog even 1 keertje. Denk maar even na, je hoort het zo.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

van Ella Langley. Het is 9 over 7 en het vorige uur sloot ik af met de vraag die jouw muziekkennis op proef stelt. Namelijk, welk nummer is dit? Ja, raden aan de hand van 1 seconde welke plaat het is. En ik zie gewoon iemand met een bericht en die had het gewoon goed. Jeroen, die zei namelijk Wonderwall van Oasis en dat is gewoon hartstikke goed. Als je dat kan horen aan 1 seconde, dan moet je wel de eindbaas in hits te zijn. Dat kan gewoon niet anders. Straks ook nog Ed Sheeran met Celestial. Maar nu eerst dus Wonderwall van Oasis hier bij de avond van Twente FM.

grotere eer dan dit kun je eigenlijk bijna niet krijgen. Ik heb echt een aantal mensen in mijn leven en voor hen heb ik echt alles over. En er is een artiest die denkt daar echt net zo over. Want je kunt natuurlijk een keer benoemen hoe erg je iemand waardeert. Of je koopt een keer wat voor diegene. Een lekker chocolaatje, een mooie fles of een bosbloemen, ik noem maar wat. Maar ja, dat vond deze artiest toch iets te saai en voor de hand liggend. Want even serieus, hè. Er is toch niets eervoller dan dat er een liedje wordt opgedragen aan jou. En dat is precies wat Sarah deed voor haar beste vriendin en geliefde Tess. Hoe lief is dat? En dan heeft Tess geluk dat het ook nog eens een heel mooi liedje is. Zou anders ook wat zijn als die gewoon helemaal ruk is. Je hoort het nu bij Twente FM. Dit is Best Friend van Sarah.

dit nog onder zelfvertrouwen valt of dat dit narcisme is. Maar deze plaat van Prince die is wel op een hele frappante manier ontstaan. Want begrijp me niet verkeerd, je kunt prima in de spiegel kijken en tevreden zijn met wat je ziet. Dat is heel goed zelfs. Maar als je wanneer je voor de spiegel staat een liedje bedenkt met zinnen als You're so good, there ain't nobody better en je plaat Cream noemt, dan hou je wel heel veel van jezelf. Maar ja, misschien is daar ook helemaal niks mis mee. Cream hoorde je dus bij Twente FM. Straks komen ook nog Alex Warren en Shawn Mendes eraan. Maar eerst de mannen uit Amsterdam. Dit is Criss Cross Amsterdam met Mr. Lie to Me.

0: uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Wil Zwieneberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwieneberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richtte ze de groep Speurneuzen op, die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan sport. FC Twente Vrouwen heeft gistermiddag overtuigend gewonnen van PSV. In Eindhoven werd het liefst 4-0 voor de ploeg van trainer Corina Dekker. Jamie Ravensbergen opende de score en vlak voor rust verdubbelde Eva Oude Elberink de voorsprong. Na rust liep FC Twente via Leonie Carpay en opnieuw Ravensbergen verder uit. Door de overwinning staat FC Twente na 5 wedstrijden 8 punten voor op PSV, de regerend landskampioen. De Twentse vrouwen zijn nog altijd foutloos in de competitie. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer wat meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, je hebt het vast wel eens meegemaakt. Jij bent boos op iemand en dan laat diegene toch lijken alsof jij het allemaal hebt gedaan. Ja, over dit soort situaties is een plaat gemaakt. En die is zo catchy. Het is een band waarvan dit pas de tweede song is. Hun eerste plaat blies al wereldwijd op. Die plaat heette Self Aware. Maar deze is misschien wel nog beter. Dus als iemand zich van het domme houdt en jou onterecht de schuld geeft, knal gewoon deze plaat erop. Hij is van Temper City. Hij heet Reverse Psychology. Knal je volume wat omhoog, want dit is een echte meeschreeuwer.

Soms gebeurt er iets en dan leer ik mezelf af en toe nog steeds een beetje beter kennen. En dit gebeurde ook vorige week. En hier schrok ik best wel van, want misschien ben ik toch helemaal niet sociaal en zelfverzekerd als ik dacht. Ja, ik zal het je zo vertellen. Nu eerst hoor je Ik wil dat je liegt van Maxime en Hanna mee hier in de avond bij Twente FM.

dacht altijd dat ik heel zelfverzekerd en sociaal ben. Maar vorige week begon ik toch een beetje te twijfelen. Gen Z staat toch een beetje bekend om de generatie van de mobiele telefoons en het online sociale contact. En voor dit verhaal is het wel belangrijk. Ik ben zelf een Gen Z'er. Ik ben 21 jaar en vorige week had ik met mijn vader afgesproken om op de zondagavond een live uitzending van Radio 1 bij te wonen in een kroeg in Oldenzaal. Ja, dat vinden we beide gewoon leuk, dus dat was het plan. Alleen hij kon door omstandigheden niet komen en moest afzeggen. Ja, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. En in eerste instantie dacht ik, nou, dan ga ik toch gewoon alleen. Geen probleem. Maar ja, gewoon al een minuutje later, ik werd gewoon vet zenuwachtig. In mijn eentje een café inlopen en tussen de mensen gaan zitten waarvan ik niemand ken. Ja, ik durfde het gewoon eigenlijk niet. En toen dacht ik, ja, stel je nou gewoon niet zo aan. Dus uiteindelijk ben ik toch gegaan en ik liep naar binnen in het bruine café op de Oude Markt in Oldenzaal. En ik zag achter al de banners staan van Radio 1. En ik maakte me eerlijk gezegd echt druk om helemaal niks. Ik heb gewoon gezellig een praatje gemaakt met de jongens achter de bar. Heb me vermaakt tijdens de uitzending, dus dit moet ik gewoon vaker gaan doen. Lekker dingen in je eentje doen, daar is gewoon helemaal niks mis mee. You're new with you, van Douwe Bob.

Douwe Bob met With You. Het was me weer een eer om deze 2 uur met jou te mogen beleven. Als laatste heb ik Roxy Dekker voor je met Bare Minimum. Geniet nog even van deze avond en dan zeg ik tot de volgende!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
14: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
15: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve voor Duitsland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo beloofde hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De aula van de begraafplaats aan de Oldenzaalse straat in Hengelo is aangepast en is nu beter toegankelijk voor mensen met een beperking. De aula is vrijdag officieel geopend. Rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking kunnen er nu makkelijker terecht. Daarmee is volgens de gemeente het laatste gemeentelijke gebouw aangepakt dat nog niet goed toegankelijk was. Hengelo bracht vanaf 2020 de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen in kaart. Studenten van ROC van Twente voerden die metingen uit. Bij de aanpassingen werd ook advies gevraagd aan Hengelo toegankelijk. Wil Zwieneberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwieneberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd, over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richten ze de groep Speurneuzen op die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan op de pest of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

Luister. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu...

0: Komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series of Darts Finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De aula van de begraafplaats aan de Oldenzaalse straat in Hengelo is aangepast en is nu beter toegankelijk voor mensen met een beperking. De aula is vrijdag officieel geopend. Rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking kunnen er nu makkelijker terecht. Daarmee is volgens de gemeente het laatste gemeentelijke gebouw aangepakt dat nog niet goed toegankelijk was. Hengelo bracht vanaf 2020 de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen in kaart. Studenten van ROC van Twente voerden die metingen uit. Bij de aanpassingen werd ook advies gevraagd aan Hengelo toegankelijk. Wil Zwieneberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwieneberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd, over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richtte ze de groep Speurneuzen op die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
15: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende interlands van Oranje geen beroep doen op Donial Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De aula van de begraafplaats aan de Oldenzaalse straat in Hengelo is aangepast en is nu beter toegankelijk voor mensen met een beperking. De aula is vrijdag officieel geopend. Rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking kunnen er nu makkelijker terecht. Daarmee is volgens de gemeente het laatste gemeentelijke gebouw aangepakt dat nog niet goed toegankelijk was. Hengelo bracht vanaf 2020 de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen in kaart. Studenten van ROC van Twente voerden die metingen uit. Bij de aanpassingen werd ook advies gevraagd aan Hengelo toegankelijk. Wil Zwieneberg uit Hengelo is koninklijk onderscheiden. De 73-jarige Hengeloze kreeg vrijdagavond in Museum Hengelo een lintje als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zwieneberg zet zich al sinds 2011 in voor het bewaren van de Hengeloze geschiedenis. Ze helpt bij het digitaliseren van het film- en geluidsarchief en maakt documentaires. Ze is vooral bekend van Mooi was die tijd, over verdwenen beroepen in Hengelo. Ook richten ze de groep Speurneuzen op die historische foto's onderzoekt en verhalen uit het verleden verzamelt. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht klaart het op en een hoge drukgebied komt onze kant op. En dat betekent dat we vanaf morgen weer meer zon krijgen. Het blijft droog en de temperatuur ligt ook morgen rond de 19 à 20 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
15: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
14: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online.
17: Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donnie Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlegon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.